0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Was haar te jonk om op 8 jaar oud?

It's Michael Bublé kissing a fool. 36 minute na 5 10 geworden het, kom Zanny en Nies hoofdtrekker vanmorgen nie, lyk my hier, die Nies span het ook so'n bykie vakantiedag gevat vanmorgen, so daar is nou nie vanmorgen Nies hoofdtrekker nie, maar kom ons kyk so'n bykie na die die sportwereld wat waarom kan ons uitsien na wat die naweek aan betref, wat die rugby aan betref, natuurlijk die URC wat afskop hier van vrijdag af, en dit gaan hier plaasvind, so kort voor 9 is al heel wat wedstrijd wat gelijktijdig gespeeld gaan word, en het is Benetton wat tegen die Dragons gaan afskop, sowel as Connect wat die Stormers gaan host, en dan ook Ulster wat tegen Edinburgh gaan speel, al die wedstrijd gaan plaasvind op diezelfde tijd, so jy sommer moet so tussendeer moet die remote die tellings dophou. Dan saterdag is daar heel wat wedstrijde wat gaan speel gaan word. Dit is al hier van 1:30. Het is die Lions wat hier in Ellis Park gaan speel teen Leinster. En dan ook een local derby. Dit is natuurlijk die Sharks wat gaan speel teen Ospreys. Dit gaan plaasvind hier teen 4 uur teen saterdagmiddag. En dan Munster wat gaan afskop teen Glasgow Warriors. Dit is so 6:30. En dan ook diezelfde tijd is het Zebra wat teen die bulle gaan speel, ook diezelfde tijd 6:30.

0: Dis Danny Smoke, Eiska Skuy, voor het gehad Jamie Fine, You Like, ook gehad Justin Bieber, Love Yourself, en ons die, die drie ure van jou Daily Date saam met my Christy begin met Taylor Swift op a light. Kom ons kyk gauw, like die situasie op ons paaie, daar is nie veel probleme nie, eindelijk net twee dinge wat ek kan noem, en dis starig bewegende verkeer voorbij Somerset West, daar by Victoria Straat, lyk my dis hoofsaaklik uitgaande, en dan net aan die kanselaries pas, tot by Grabouw, is daar ook starig bewegende verkeer om een of ander rede. Die ene hier by Somerset West, die verstaan ek, daar is altyd probleme by Victoria Straatse kruising, maar die ene daar van Solaris Pas na Grabouw toe, het ek nie seker nie, ek sien nie dat daar een botsing of iets is nie, maar wees maar net bewus daarvan, daar is ook starig bewegende verkeer daar. Niks anders wat ek kan rapporteer nie, enig iets wat jy sien op die paal, het weet ons, stuur vir ons een WhatsApp 021-100-6936, dan waarskie ons allemaal op die paal.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
0: By Blockman the Butcher kom kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde eerste. Of jy nou inkopies doen vir die gesinse aandete, voorraad koop vir die week of regmaak vir jou volgende braai, Blockman the Butcher het alles wat jy nodig het. Van gehalte vleis en heerlike deli produkte tot alledaagse gunstlinge, alles teen pryse wat jou sak sal pas. Besoek Blockman the Butcher by winkel 2, Gerber Center, Lange Negerstraat, Strand of skakel 082-387-0261. Blockman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: Lekker braai vleis musiek hier op Helderberg FM, so rondom die braai vleis vuur, nee, Rihanna Nel met Timbuktu, ook Hard Mikasa, Turn You On. Ek hoop jy geniet jou braaidag. As jy dalk middagete braai, mens weet ons nou nie, party mense braai middagete, party aandete, maar nie te min, het is braaidag, en as jy nou nog nie gehoor het nie, Blockman the Butcher, die gee 500 rand koopbewyse weg. Nou, ons sal reeds 2 weggegee, maar daar is nog in my show een wat ons gaan weggee, dan ook afternoon drive, en dan ook later vanmiddag by Mika, tussen dis Turn It Up, tussen 6 en 9, is daar nog 500 rand koopbewys wat weggegee gaan word, met die complimente van Blockman the Butcher, een lekker ene. Ek het die hele tyd gesit en dink, wat sal ek nou koop met die 500 rand se koopbewys, as ek om nou kon wen, maar kan nou ongelukkig nie. Maar ja, jy kan dit dalk wen, al wat jy moet doen is, jy moet vir ons WhatsApp stuur, jou, die woord, die kodewoord is braai, stuur die woord braai, en dan jou naam en van. Net dit, is makkelijk, na 021-100-6936 en jy staan een kans om daar die 500 randse koopbewys te wen met die complimente van Blockman the Butcher. Maar daar is ook speciale aanbiedinge, promoties aan die gang by hulle, hulle is oop vandag, jy kan gerust daar een draai gaan maak, ook kan jy gaan kyk op ons sociale media blaaie, Helderberg FM, gaan kyk maar, daar het ons ook van die speciale aanbiedinge wat leed by Blockman the Butcher. 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza in Somerset West, geniet het, en gaan doen lekker vleis in koopies daar.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: is Duran Duran. Daarom, kijk eens, as jy die liedje begin, dan weet jy, dis het Duran Duran liedje, is het nie? Ordinary World hier op Helderberg FM. Voor het gaat Rubber Duck met First to Leave. Maar ek sê van my Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het, jou daily date saam met my en dit nog tot 3 uur vanmiddag. Sommer lekker muziek nog om ons te vat daai kant toe. Maar ek hoop het gaan goed by jou en dat jy lekker heerlijke dag het. En ja, dit is nou nie sonskyn nie. Ach, ek sien hy breek so nou en dan deur, nee. Maar eindelijk heel aangename temperatuur is. 20 minute voor 2, jou daily date tot 3 uur vanmiddag saam met my Christie. Muziek hierna van Elof.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier

0: I think I'm ready for you. Black Coffee saam met Celestie op Helderberg FM. Ook gaan Elof Country probeer. Ons het nog lekker muziek vir jou hierna. Onthou, daar is nie 2 uur nies nie as gevolg van die vakantiedag. So geen nies om 2 uur nie. Net lekker muziek wat ons deurvat. Gaan later daar die wenner aankondig van Blockman the Butcher. Dit is ons braaidag. So braaidag gee Blockman the Butcher daar die R500 se koopbewyse weg. 5 van hulle. Ek het een om weg te gee tussen nou en 3 uur nog vanmiddag. Ek dink ek gaan hom net so voor 3. Dan kondig ons die wenner aan. Om daarom allemaal geleentheid te gee om in te WhatsApp. Vertel jou nou weer wat jy moet doen as jy wil deelneem as jy nog nie deelgeneem het nie. Now, looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands, then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott, nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools, and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Brand, natuurlik, Charlize Berg, ek bedoel, as jy die vraag vra, moet ek maar seker sê, Charlize Berg met Brand, voor het gaat, Maxi Priest, Close to You, hier op Helderberg FM. Net hierna gaan ek die wenner aankondig van Blockman, The Butcher, die 500 rand se koopbewys, so bly ingeskakel daarvoor. Ons gesels ook met Rochelle, vind uit wat jy kan verwag vanmiddag, tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM. Natuurlik kan jy by haar ook 'n 500 rand koopbewys wen, maar bly ingeskakel, ons gesels met haar net hierna.
1: Where will your next journey take you? Started at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.